natuurlijk al Motley Crue. Then rock, dan Bob. Radio Bob. Rock Schleswig-Holstein.